Angela Hewitt was dat op piano. Mensen horen graag piano, hebben we begrepen uit uw reacties. Liever dan veel klaverzimbel. Maar goed, alles op zijn tijd zou ik zo zeggen. In ieder geval, dit was voor deze maandag. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

geen dag zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, het is weer 1 uur en van 1 tot 2 de muziek van Johann Sebastian Bach. Of welke muziek wij daar maar bij vinden horen. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Als we het op een rij zetten, dan is het eigenlijk te veel om op te noemen. Philippe Jaroussky en Nathalie Stoetsman, twee zeer grote stemmen met een barok duettenprogramma op zondagmiddag. Dat is 14 september in de Anton Philipszaal in Den Haag. Als u daar meer van wil weten, dan moet u even kijken op de site van Fred Luiten. Die organiseert concerten. Fred Luiten. 'S Avonds in de Geertekerk in Utrecht, het Magnificat door het Utrechts Bach Ensemble. En dan mag u ook nog meezingen, tenminste als u zich tijdig opgeeft. Dan Angela Hewitt op woensdag 17 september. Het Bach Festival Dordrecht vanaf 19 september. De Actus Tragicus op zaterdagavond 20 september in de Martinikerk in Groningen door Musica Amphion. De net zo prachtige kantate 78, Jesu, der du meine Seele, op zondagavond 21 september in de Oude Kerk in Amsterdam door het Bach Ensemble Amsterdam. Nou ja, u hoort het, houdt niet op. En om u te helpen kiezen, laten we van alles de komende week het een en ander horen. Eerst nu aandacht voor het Bach Festival Dordrecht van 19 tot 26 september. Een festival met een toenemende status. En dat komt door de originaliteit in de programmering en het niveau van het gebodene. Steeds betere muzici verschijnen er. Dit jaar de Nederlandse Bachvereniging en Vox Luminis, een van de beste oude muziekgroepen van dit moment. En verder komen namen als Marcel Ponzele en Reinbert de Leeuw voorbij. Dit festival zou wel eens een internationale status kunnen krijgen. Maar het leuke is dat er ook heel gewone en niet zo ambitieuze projecten zijn. En dat prachtige Bach-orgel in de Grote Kerk al daar wordt ingezet voor masterclasses. En dat de regio er ook in betrokken wordt. Zondag is er op zaterdag 20 een cantatencaravaan van 3 Bach-cantates, uitgevoerd in kerken van de 3 Drechtsteden in de buurt. Met een plaatselijk Bach-koor en Nico van der Meel als dirigent. Klasse verzekerd. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, van deze Bach-programma's tussen 1 en 2 op de Concertzender, Govert-Jan Bach zal deze gratis cantates persoonlijk ter plekke inleiden. En zie verder voor alles bachfestivaldordrecht.nl. Bachfestivaldordrecht, één woord. .nl dus. Het openingsconcert brengt Brandenburgse concerten en bewerkingen daarvan door de Holland Baroque Society. Onder andere het 5e concert met de ongelooflijk virtuose klavercimbalsolo in deel 1, een novum in de toenmalige muziekwereld.

U hoorde Meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach. Die leefde van 1642 tot 1703. En de uitvoering berustte bij Cantus Köln, het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. We horen ook Sebastiaans muziek in deze geconcentreerde vorm. Een korte begrafenismotet uit 1713. Ich lasse dich nicht, segne mich denn. Men dacht lang dat dit ook van Johann Christoph was, maar het is dus van een jonge Sebastian Bach. Het staat in het rouwende F-klein, maar heeft al dat dansante ritme, zoals we dat ook horen in het beginkoor van de Matthäuspassie. Rouw wordt door Bach altijd ondersteund door impliciete troost. De tekst is van Jacob, die de engel met wie hij vecht en tegen wie hij het onderspit gaat delven. Want hij ervaart dat hij met God zelf vecht. Ik laat je pas gaan als je me zegent. We ervaren al een beetje de Napolitaanse operastijl in het smekende karakter. En dit staat dichtbij de Actus Tragicus. Een prachtig koraal sluit het af.

U hoorde het motet Ich lasse dich nicht, segnest mich denn, BWV, aanhang 159, van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Cantus Köln en het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. En tot slot vandaag andere koek, maar ook helemaal Bach, zijn tweede Brandenburger Concert, zoals de Holland Baroque Society dat gaat spelen in Dordrecht. Wat een vondst toch om die bescheiden, liefelijke blokfluit, de flauto dolce, tegenover de haast gewelddadige trompet te zetten. In deze subtiele, technisch volmaakte uitvoering van John Budd en zijn The Nidens speelt de trompet, het instrument van de koningen, de blokfluit er niet uit. De trompet zwijgt in het langzame deel met die heerlijke drive naar voren. Altijd ten positieve, altijd naar de levensbron op weg. Laat u meenemen, tot slot een wervelende dans, niet om bij te houden, tenzij je meedanst.

het Brandenburgse Concert nummer 2, BWV 1047, werd uitgevoerd door Dunedin Concert onder leiding van John Budd, die ook de klavercimbal bespeelde, en de violiste Cecilia Bernardini. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld door Govert-Jan Bach. De presentator is Joop van Zijl. Ik wens u verder goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender van 1 tot 2 met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. De derde kantate die in het Bach Festival Dordrecht wordt uitgevoerd tijdens die kantatencaravaan op zaterdag 20 september, dat is de kantate BWV 176. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen. Het gaat om een tekst uit Jeremias, hoofdstuk 17, vers 9, die vertaald luidt: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het, wie zal het doorgronden? Tja, er klinkt een cynische kijk op de mens uit. Nog preciezer, het gaat om de menselijke ambivalentie, de tweeslachtigheid, de innerlijke tegenstrijdigheid. In het Duits wordt dat uitgedrukt in trotzig, hoogmoedig, trots en verzaakt, verslagen, moedeloos. Depri, zouden we nu zeggen. De psycholoog in Bach pakt dat muzikaal op en we horen in het beginkoor een lijn naar boven en naar beneden die elkaar tegenstreven. Dat doet hij in nog geen 2 minuten in een fugatisch koor dat je haast om de oren slaat. Ongeëvenaard, zoals de mannenstemmen deze spoeg inzetten en hoe deze zich in haast blinde vaart ontwikkelt. Er zijn weinig koren die in zo korte tijd zoveel zeggen. De sopraanaria daarna is een sierlijke gavotte en klaart de lucht. Stevast geeft daarna de alt, gesteund door 3 eenstemmige hobo's, weer hoop. En deze 3 hobo's verwijzen in hun eenstemmigheid naar de 3-eenheid. 1 wezen in 3 personen. God, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, het is Trinitatis, zondag van de 3-eenheid of drievuldigheid voor Bach. Mede door het getal 3, een belangrijk moment in het kerkelijk jaar.

aldus BWV 176. Es ist ein trotzig und verzaakt ding voor Zondag Trinitatis. Met als uitvoerenden Roos Halton sopraan, Daniel Taylor countertenor, Peter Harvey bas, de Monteverdi choir en de English Baroque soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Op het concert van zondagavond 21 september dan zingt de Belgische formatie Vox Luminis. Een prachtig ensemble. Ook weer zo'n programma met familie van Sebastian. Ze beginnen met een werk van een Bach die leefde van 1604 tot 1673. Johann Bach. Met het motet Unser Leben ist ein Schatten. Een pessimistische tekst uit Job. Mijn leven op aarde is een schaduw. Job op de mest waalt, alles kwijt. Maar de tekst haalt snel Jezus erbij. En wie in hem gelooft, die heeft een eeuwig leven. Dat hoor je in deze vroeg barokke muziek van Johann Bach, een zoon van Hans der Spielmann. Heel puur.

U hoorde een bewerking van delen uit Cantates 35 en 156 als orgelconcert, gespeeld door Pieter-Jan Belder op het orgel en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Bach contextueel heeft volledig gekozen voor enkelvoudige bezetting en dat op wetenschappelijke gronden. Dat betekent voor de cantates 4 zangers en soms 8 als het voorgeschreven is door Bach. En voor sommigen moet het er zeker 8 als die dubbel koorers zijn. Er was zelfs in Bachs tijd sprake van een soort van octet, een goed hoog aangeslagen octet van zangers, dat zelfs meer betaald kreeg dan de andere jongens van de Thomaner. De zangers in dit geval staan steeds, het is wel de consort onder leiding van Harry van den Kamp, de geliefde en bekwame bas, die zelf ook altijd meezingt. En dat Gesualdeconsort zijn natuurlijk specialisten in Gesualde en Zweling, maar hebben komend vanuit die late renaissance muziek als ware ook een hele goede feeling voor Bach, juist heel goed. Bach contextueel zal dus het motet zingen O Jezu Christ, mijns levens licht, BBV 118. En het wordt dan spannend wat ze met de instrumenten doen, want dit motet dat eerst voor een kantaat werd gehouden zou wel eens de begrafenisstoet naar het kerkhof hebben kunnen begeleiden. En dan krijg je natuurlijk een beperking van het orkest, omdat niet alle instrumenten mobiel gespeeld kunnen worden. Nou, Bach contextueel heeft daar zeker over nagedacht en wat over geschreven. Dat komt allemaal in dat boekje later. Nu horen wij, want die opname is natuurlijk nog niet, van Bach contextueel. Nu horen wij Masaaki Suzuki in het prachtige motet BBV 118.

U hoort het motet BWV 118 O Jezu Christ, Meins Lebenslicht. Uitgevoerd door het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. We sluiten dit programma van vandaag af met de Preludium en Fuga voor orgel. En nu niet die in S, maar in F klein. Dit is natuurlijk prachtige muziek, maar de mensen die moeite met orgelmuziek hebben, zullen dat misschien toch wat minder ervaren als je het alleen als orgelstuk hoort. Maar in context, in zo'n uitvoering of cd met kop en een staart, opgenomen in dat thema van een soort van kerkdienst, zeg maar, zonder preek, zonder gebed, valt dat eigenlijk op zijn plek, dat orgelwerk. Nou, ik hoop dat u die ervaring ook heeft. U kunt er altijd over communiceren via de mail. Het is leuk om te horen wat u ervan vindt. Of u inderdaad het orgel nu toch meer aanvaardbaar vindt, beter kunt begrijpen. Of dat u gewoon zegt, die orgelstukken zijn mooi genoeg op zichzelf. Kan allebei. U hoort dus dat Preludium en Fuga in F klein, BWV 534. En ditmaal gespeeld door Hans Vagius op het Kalman-orgel uit 1724. Het is een gerestaureerd orgel in de Christinakerk in Falun in Zweden.

U hoorde Prelude en Fuga in F-klein, BWV 534, gespeeld door Hans Varius op het Kalmenorgel in Falun te Zweden. Dit was Geen Dag Zonder Bach en wij hopen dat u het weer mooi heeft gevonden. U kunt altijd uw ideeën, voorstellen en opmerkingen mailen naar bach@concertzender.nl. Dank u wel voor uw aandacht. Misschien tot morgen.

0: Dit is de concertzender, in het komend uur De Wandeling, met kamermuziek van Benjamin Godard. En we beginnen met muziek van Camille Saint-Saëns. Hij leefde van 1835 tot 1908.
1: Pieter Jan Belder en aan het eind van de week voor Joop van Zijl, onze vaste inspreker die weer terugkomt. In de sfeer van rouw en afscheid voert het Mouske Amphion onder leiding van Jan-Pieter Belder en het Gesualde Consort onder leiding van Harry van der Kamp ook kantate 125 uit, met die prachtige titel Mit Fried und Freud fahr ich dahin. De basis daarvan is een Lutherlied dat gaat over de feestdag van Maria Reinigung. Dat is 2 februari, waar gevierd wordt, herdacht wordt, dat Maria het kind opdraagt in de tempel en de oude Simeon, die daar verblijft, zegt dat hij nu het eeuwige kind heeft aanschouwd en eindelijk kan sterven. Laat mij gaan, nunc dimittis in het Latijn. Na dit moment van het ultieme afscheid heeft hij al heel lang uitgezien. Heer, laat nu uw knecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben het licht aanschouwd. En Bach schreef daar ook een prachtige baskantate voor, Ich habe genug. En die gaan we morgen horen. En deze kantate 125, een zogenaamde koraalkantate, een kantate zoveel mogelijk gebaseerd op een koraal, sluit Bach zich dus aan bij het koraal, het kerklied van Luther. We laten eerst het Lutherlied horen en daarna direct de kantate. En dat Lutherlied is getoondzet door Johan Walter, een compaan, een tijdgenoot van Luther. En daarna begint de Bach-kantate. Deze kantate begint in een zwaar, onbuigzaam koor, in E-klein, waarin de sopranen de melodie hebben. Dan volgt direct in een zeer lange aria, haast 8 minuten, de sopraan en die bezingt het thema van de brekende ogen van de oude man die op weg naar de dood gaat. Let op het breken van de akkoorden. Een aria van loslaten en van rouw. Een wonderlijke aria met veel dissonanten. Buitengewone muziek over afscheid. En dan volgt een lange basrecitatief, waarin nog eens wordt verklaard dat Jezus Christus troost en heil is in de dood. En dat wordt daarna in een heerlijk hoopvol duet voor tenor en bas gevierd. Kantate 125.

Dat was de cantate Ich habe genug, BWV 82, gezongen door Peter Kooi met Philip Herwegen en La Chapelle Royale. Minstens zo mooi is de cantate, ook weer een solo-cantate, nu voor alt, Verknuukte Ruhe, beliebte Seelenlust, BWV 170, voor de zesde zondag na Trinitatis. Dat wordt gezongen in het Bachfestival in Dordrecht door Margot Oetzinger, een alt. Ik ken haar niet, maar de kwaliteit van Il Giardellino, het orkest van Marcel Ponsele, staat garant voor hoge kwaliteit. Wij gaan luisteren naar een uitvoering, weer met Philip Herwegen en weer met Marcel Ponsele. De altes is hier de ongeëvenaarde Andrea Scholl. Maar tegenwoordig zingen vrouwen het even mooi. Verknuukt Ruhe, beliebte Seelenlust. BWV 170.

Dat was de kantate Verknuukte Roe, beliebte Seelenlust, BV 170, gezongen door Andrea Scholl samen met het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. Weer terug naar Musica Amphion, die gaan musiceren in Amsterdam en Maassluis. De grote kerk al daar en Amsterdam in de Waalse kerk. U hoort nu Pieter-Jan Belder als dirigent en blokfluitist. Hij is multigifted. En in het tweede Brandenburgs concert neemt hij het op met zijn flauto dolce, de blokfluit, tegen de gewelddadige trompet. De flauto dolce, de blokfluit, was het instrument van de armen. Het instrument van het tekort, ook van de laatste ademtocht. Een kantate bricht in hungerigen den dein brood, speelt de blokfluit als ware de rol van de have-nots, van het tekort. En in het tweede Brandenburgs concert durft Bach dat tere instrument tegenover die koninklijke trompet te zetten. En dat lukt hem. Het is een match. Wat een uitdaging. In het tweede deel moet natuurlijk de trompet even zwijgen, want dat is te veel van het goede. Pieter-Jan Belder vertelde mij dat hij, doordat hij ook blazer is, als blokfluitist, meer feeling heeft daardoor voor zang, voor het aspect van de adem, dan als hij alleen toetsenist zou zijn. Je begrijpt het meest van de zang als je ook weet dat het fraseren zo belangrijk is. En dat weet je vooral als je zelf blaast. Pieter-Jan Belder kan dat allemaal. Met Rémy Baudet en Frank de Bruyne gaat hij de strijd aan. In het langzame deel moet de trompet, William Roth speelt dat even zijn mond houden. Want dat is pure, intieme tederheid. Zoals alleen Bach dat kan. En het wiegt en het danst. Het tweede Brandenburgs concert door Musica Amphion met Pieter-Jan Belder op de blokfluit.

U hoorde het tweede Brandemers Concert, PWV 1047, met Pieter Jan Bilder op de blokfluit, Rémy Boudet op de viool, Frank de Bruin op de hobo en Wim Roth op de bartrompet, met Musica Amphion. Hier besluiten we deze uitzending van Geen Dag Zonder Bach mee. En we hopen dat u allemaal in grote getale komt, zowel naar de concerten van Musica Amphion en het Gesualde Consort in het kader van Bach Contextueel, als naar dat geweldige programma van het Bach Festival in Dordrecht, met zoveel spannend dat u dat maar even moet bekijken op de site. Ik dank u voor uw aandacht. U kunt altijd uw reacties mailen naar bach@concertzender.nl. Tot morgen misschien.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, werkdagelijks programma van de Concertcenter. Vandaag wordt laatst aandacht voor zowel het Bach-festival Dordrecht als voor de uitvoeringen van Bach contextueel. Jan-Pieter Belder staat deze hele week in de aandacht. Hij is een echte teamspeler. Hij vindt het heerlijk om met zijn makkers van Musica Amphion te spelen of ook met zijn collega's clavicinisten. En we hebben er nogal wat van in Nederland, goeie. Ja, wat een school hebben wij. Denk mee van Gustav Leonhard en Ton Koopman en Bob van Asperen. En we gaan horen dat heerlijke concert voor drie klavieren, drie klaversimmels dus, in D-klein, BWV 1063. En u hoort daarin Pieter-Jan Belder met Menno van Delft, ook zo'n crack, en hij speelt ook in Dordrecht, en Siebe Henstra, die we ook niet moeten onderschatten. Pieter-Jan heeft wel de moeilijkste partij voor Pa Bach, want de andere twee werden waarschijnlijk gespeeld door zijn zoons en zijn inderdaad ietsje makkelijker. Willem Friedeman, de oudste Friedeman, en CPE Karel Philip Emanuel. Later hebben zij bij het concert waarschijnlijk toch wel wat veranderingen aangebracht in de manuscripten, want we kunnen dat zien in het oerschrift. En dat geeft de suggestie dat beide zoons, die toen 19 en 17 waren, niet alleen speelden, maar ook meecomponeerden met hun vader. Of misschien wel stukjes voor hun rekening namen. Vandaar dat het concert zo nu dan nogal galant klinkt. Laat u meevoeren door het overrompelende eerste deel. Wieg dan daarna mee in het Siciliano, de 12/8e maat van het tweede deel. En hoort tenslotte de galante muziek van deel 3. Belder, cum suis, speelt dit zo licht en helder dat een echte ergutzung des Gemüts is. Een verkwikking, een opkikker. Je knapt ervan op. Concert voor drie klaverzimbels van vader en zonen Bach, BWV 1063.

U hoorde het concert voor drie klavercimbals, BBV 1063 door Pieter-Jan Belder, Menno van Delft en Siebe Henstra op klavercimbal, samen met Musica Amphion, en dat was eigenlijk onder leiding van Pieter-Jan Belder. Er is heel veel moois in dat Bach-festival Dordrecht. Eigenlijk te veel om op te noemen. Er is ook nog een motettendag onder leiding van niemand minder dan Daniel Royce op zaterdag 27 september. Als u gevorderd bent, kunt u meedoen. Zie de website. Ze zingen onder andere het prachtige, maar virtuose dubbelkoorige Kom, Jezu, Kom, BWV 229. U hoort het hier alvast in de uitvoering van Masaki Suzuki. Kom, Jezu, Kom.

Philip Herrewegen leidde de Chapelle Royale en het Collegium Vocale uit Gent met Waarom toben die heiden opus 78 nummer 1, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen nummer 3 en Mieten mir im Leben ziend opus 23 nummer 3. Muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. U kunt trouwens alle titels vinden op onze playlist, zoals dat zo mooi in het Engels heet. En die playlist die staat op concertzender.nl. En dan moet u even kijken bij Bach. Er wordt ook nog een orkestsuite van Bach gespeeld. Welke was nog niet bekend, maar hier hoort u stukken uit de eerste suite. Gespeeld door Café Zimmerman. Het is een orkestsuite. Orkest? Nou, het is maar een handjevol jonge Franse virtuozen. En de suite is in Franse stijl.

En dat waren gedeelten uit de eerste orkestsuite BWV 1066, uitgevoerd door Café Zimmerman. En tot zover voor vandaag Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag verder en tot morgen.

0: Dit is de concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag de eerste van 3 afleveringen over de componist.
1: Dus van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ja, Bach op de piano. In het dagblad Trouw is de hele discussie weer opgeleefd sinds de uitvoering van het Wohltemperierte klavier door de Franse pianist Pierre-Laurent Aimard. Die uitvoering werd flink afgekraakt in Discotable. Vandaar. Natuurlijk is het Wohltemperierte klavier niet voor piano geschreven. Mocht Bach zo'n moderne Steinway of Beuzendorfer hebben gehad, dan had hij heel andere muziek geschreven. Het hoort gewoon op klavecimbel. Bach gaf de voorkeur aan het clavicord, dat zacht klinkende instrument van tafelformaat, waarmee je in tegenstelling tot het clavecimbel wel kon variëren met hard en zacht. Piano e forte. De eerste pianofortes kwamen eraan, maar die voldeden misschien nog niet. Donderdag laten we op het clavecimbel horen, maar nu toch de piano in een uiterst liefdevolle en zorgvuldige benadering van grootmeester Andras Schief, een goede vriend van Bernard Haitink. Het Wohltemperierte klavier, door Andras Schief gespeeld, was hem tot steun en troost toen Haitink ooit flink ziek was.

U hoorde de gedeelte 1 tot en met 12. Het was Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach. Wilt u precies weten wat er allemaal in deze uitzendingen wordt gedraaid? Kijkt u op de playlist bach@concertzender.nl. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Ik wens u een goede middag verder. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

0: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender.
1: Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling de programmamaker Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Catherine Manson. Deze Schotse violiste speelt op een authentiek instrument en is vanaf 2006 concertmeester van het Amsterdam Baroque Orchestra. Ze nam met Ton Koopman de prachtige Boekste Hoede-cd's op. Ton is op 2 oktober 70 geworden en daar feliciteren we hem nog mee. Hij heeft natuurlijk al veel aandacht gehad in dit programma, waarin hij natuurlijk steeds weer terugkomt. Zijn opname met Catherine Manson van Bach's Sonates voor klaverzimbel en viool, in die volgorde, het klaverzimbel als eerste, zijn uitnemend en breken een lans voor deze veel te onbekende prachtige stukken. Het is een heel goed duo en viool en klaverzimbel zijn volledig aan elkaar gewaagd. Dit soort sonates kunnen nu echt niet op piano, omdat de samenklank viool-klaverzimbel uniek is en met piano alleen verloren zou gaan. In 1731 publiceerde Bach deze 6 sonates als een eigen opus en dat zijn naast altijd bundels met 6 onderdelen. En dat vond Bach belangrijke bundels. De 6 is een heilig getal en staat voor de 6 dagen der schepping. De componist is ook een schepper. Denk maar aan de solostukken voor viool, cello, de Brandenburgse concerten, de triosonates voor orgel, etc. De late Bach zoekt hier zonder twijfel de galante stijl op, maar het blijft zo volledig Bach in al zijn afwisseling, in al zijn diepte, hoogte, laagte, ritme. Zonder de weerbarstigheid van de solostukken voor viool uit Köthen, omstreeks 1720. We laten nu achter elkaar de laatste 3 horen. In de eerste die u nu hoort, nummer 4 in C klein, horen we haast de solo-viool van het Erbarmedisch. De viool zingt heerlijk in deze stukken. Tussen 16 en 19 oktober worden ze door leden van Furor Musicus samen met de vioolsonates van de Nederlandse tijdgenoot Nozeman op allerlei plaatsen in Nederland uitgevoerd. Zie de site van oudemuziek.nl. Nozeman, houdt u van ons te goed. U hoort achtereenvolgens de sonates voor viool en klaverzimbel nummer 4 tot en met de nummer 6, BWV 1017 in C klein, 1018 in F klein en 1019 in E groot. Catherine Manson, barokviool, Ton Koopman, klaverzimbel.

Een uur lang voltempereerde klavier, deel 1. De nummers 1 tot en met 12 in C, Cis, D groot, S, E en F, majeur en minor. U hoorde op klavercimbel Leon Berben. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag, werkdagelijks, op de concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en misschien tot morgen.

goedemiddag. Dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Inmiddels, zo moet u weten, is de Cello Biennale in het muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam dus, begonnen. Iedere ochtend wordt om 9:30 een cello-suite gespeeld door een grootheid. Croissantje erbij, je dag kan dan niet meer kapot. En belangrijk is ook dat de nieuwe cd met cello-suites van Bach, gespeeld door onze voortreffelijke barokcelliste Viola de Hoog, daar wordt gepresenteerd. Het werd tijd. Zodra we ze binnen hebben, dan gaan we ze laten horen in een solistenportret. Maandagmorgen, ja, dan beginnen we meestal met een kantate. Dat is nu de kantate die het Westerkerkkoor op 26 oktober in een kantatendienst zal zingen. Zie de website. Max van Egmond, die als pensionado zelf in het koor meezingt, bespreekt de kantate op de website. Dus op zondagavond, 26 oktober 2014 voor de goede orde, om 7:30 in het Westerkerkkoor en met Caroline Stam sopraan, Doreen Lievers alt, Paul Phoenix tenor en Mitchell Sandler bas. En Jan-Joost van Elburg is de dirigent. Het is een koraalkantate voor de 19e zondag na Trinitatis in 1724, 15 oktober. Bach is dan bezig met zijn tweede jaargang kerkkantates en heeft zich voorgenomen dat jaar uitsluitend kantates te schrijven die zijn gebaseerd op tekst en melodie van een lied uit de kerkelijke gezangenbundels, de koralen. Wo soll ich fliehen hin is de eerste regel van een koraal dat in 1630, te midden der verwoestingen van de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648, werd geschreven door de pastoor Johan Heerman en die leefde van 1585 tot 1646. Een prachtig instrumentaal begin, je wordt alvast meegenomen nog voor het ingevlochten koraal inzet. Iets van die wanhoop toen van die Dertigjarige Oorlog, dat proef je. We horen een mooie aria voor cello piccolo, vijfsnarig, dus wat hoger dan de gewone cello, en tenor, maar de lange basaria aan het eind imponeert het meest. Het gaat om de strijd met het leger van de hel, de Hullenheer. Je hoort de strijdvaardige stoere trompet, de trumpet shall sound, en een vastberaden bas die de strijd aangaat. Als laatste klinkt een recitatief voor de sopraan, en hoor hoe Joanna Lunn die eerste zin zingt. Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt. En nog meer hoe Bach dat kleinste componeert. Ja, het wonder van de recitatieven, waarin zoveel gebeurt. God is in de details.

U hoorde BWV 5, Wo soll ich fliehen hin, uitgevoerd door Joanna Lund sopraan, William Towers altus, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas, met het Monteverdi Choir en The English Baroque Soloist, de dirigent John Elliott Gardiner. De Westerkerkkoor zingt ook van Johann Pachelbel, God ist unser Zuversicht, en dat is een goede zaak. We horen veel te weinig Pachelbel, behalve dan die beroemde kanon, terwijl hij waarschijnlijk in Bachs jeugd indirect een belangrijke leraar is geweest. Zijn broer Johann Christoph, bij wie Bach als volwijze volledig wees in het gezin was opgenomen, was diens leerling. De kleine Bach kopieerde ook veel muziek van Pachelbel, omdat het niet mocht, mogelijk

U hoorde van Johan Pachelbel, God ist unser Zuversicht, uitgevoerd door de Chœur de Chambre de Namur, uit Namen dus, onder leiding van Jean Tubéry. De Utrechtse kantatendiensten verzorgen op 2 november in de Geertekerk in Utrecht, 's avonds om 19:30, de solistenkantate Ach, ich sehe itzt, da ist zur Hochzeit gehe, BWV 162. Als mede het prachtige motet Dem Gerechten komt om, een bewerking van Johann Sebastian Bach van Johan Kuhnau, door de solisten onder leiding van Roel Vogel. Een prachtige veel te onbekende kantate uit Weimar in 1716 voor de 20e zondag na Trinitatis. Het gaat om de mystieke bruiloft in het geloof. Mystieke teksten zorgen bij Bach altijd voor lieflijke, tedere, ook swingende muziek.

Ach, ich sehe itzt, da ich zur Hochzeit gehe. Dat was BWV 162. Met als uitvoerende Barbara Schliek, sopraan, Elisabeth von Magnus, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman. Tot slot, zolang er tijd is, een van die tophits van de barok. Het kanon van Pachelbel, verslavend.

0: Cadon en Giege door Die London Baroque van Johan Pachelbel. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.
1: Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag de laatste van 3 afleveringen over de componist Widor. Charles-Marie Widor wordt in 1844 geboren in Lyon en overlijdt op 93-jarige leeftijd.
0: Steller is Govert-Jan Bach. En vandaag, het is woensdag, het solistenportret. In het solistenportret aandacht voor de Engelse sopraan Elizabeth Watts. Of ze familie is van de grote Engelse Bach-zangeres Helen Watts, ja, dat konden we niet vinden, maar ze lijkt zich te scharen in de rij grote Engelse zangeressen als Kathleen Ferrier, Janet Baker, Caroline Watkinson en Susan Graham. Ze is van 1979 en geboren in Norwich. Studeerde aan de befaamde Royal College of Music in Londen. Ze haalde de finale van de Cardiff Singer of the World. Bijzonder is dat ze archeoloog is van huis uit. We hebben al 2 Engelse historici, John Eliot Gardiner en Ian Bostridge, en nu ook een archeologe die aan de muziek raakt. Ze zegt daar zelf van dat een archeoloog zich heel goed moet inleven in de situatie van de mensen van wie ze oude resten of voorwerpen vindt. Die inleving heb je ook weer nodig als je Bach, ook alweer 250 jaar oud, gaat zingen. Nou, dat kan ze. Maar ze is geen beperkte puritein. Ze zingt ook Mozart en laatst nog Strauss in de Royal Albert Hall. Ze wordt gezien als een van de grootste stemmen van het moment. Oordeelt u zelf. Of toch beter, laat het ons even weten. U weet het trouwens, bach@concertzender.nl. Eerder in dit programma kon u haar al eerder horen in dat prachtige Magnificat van zoon Emmanuel in Quia respectit humilitatem eius. Dat draaien we nog een keer.

U hoorde het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach, Quia Respectit Humilitatem Eus, uitgevoerd door Elizabeth Watts, met de Academie Alte Musik Berlin, onder leiding van Hans Christoph Rademann. Nu naar vader Bach, en dan horen we een stem van een grote persoonlijkheid. Elizabeth Watts is in staat om die zware Bach-thema's over de dood meteen het volle pond te geven. We horen haar in de dialoog, kantate BWV 57, Selig ist der Mann. Hier zingt ze de diep mystieke aria Ich wünsche mir den Tod, een voorbeeld van de paradoxale Lutherse lijdensmystiek. Maarten het Hart die zegt, deze muziek is zo volmaakt, zo in zichzelf genoeg. Hij zweert natuurlijk bij zijn lieveling Ellie Ameling, maar wij draaien Elizabeth Watts. Hoor wat Watts hier met het woordje dood doet.

Uit de dialoogkantate BWV 57, Selig ist der Mann, hoorde u de aria Ich wünsche mir den Tod door Elizabeth Watts en de English Concert onder leiding van Harry Bickett. Tijd voor een solo-kantate voor sopraan en dat wordt natuurlijk BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut, voor de 11e zondag na Drievuldigheidsdag. Een van die schitterende kantates, nog uit Weimar, van 1713. Bach is dan 28. Het is een lamento, een klaagzang over existentiële pijn en lijden. Energiek, teder, diepgaand. Uit één stuk. Begint met een imponerend recitatief en dan meteen een aria die je inpakt. Er is een duidelijke tweedeling in het werk, terwijl in het eerste deel de gelovige treurt over het eigen tekort, richt het tweede deel zich op de troost en de hoop teweeggebracht door Gods genade. En dan sluit het met een vrolijk Wie freudig ist mein Herz. Zo'n kantate is eigenlijk altijd een kleine reis, een klein drama, wat altijd weer goed eindigt. Na Barbara Bonney en Magdalena Kozena legt, naar de mening van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach tenminste, deze mevrouw Watts de lat weer hoger. Wat een Bachzangeres, zegt hij. Ze raakt je. We hebben al een mooie Johannes met haar, die we volgend jaar in de Passietijd laten horen. Het wachten is nu op haar erbarmendisch.

U hoorde Leon Berben op een klavecimbal, vervaardigd door Willem Kroesbergen naar een oud ontwerp van Couchet. En u hoorde het wohltempereerde klavier deel 2, de nummers 1 tot 10, C groot, Cis, D groot, S, E groot en klein. En tot zover Geen dag zonder Bach, ons programma op de Concertzender iedere dag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, het is 1 uur geweest, ook op de concertzender. En we beginnen aan een nieuwe week, tussen 1 en 2, geen dag zonder Bach. En in deze week aandacht voor het concert van de Nederlandse Bachvereniging. En wel met het Requiem van Bieber. Een prachtige keus. En ook besteden we indirect aandacht aan Nederland Leest. Nederland Leest, dat is een jaarlijkse actie van de Nederlandse bibliotheken om een geliefd Nederlandstalig boek gratis aan haar leden uit te reiken. En dit jaar is dat dan Een vlucht regenwulpen van Maarten het Hart. Maarten het Hart is behalve etoloog, dat is een gedragsbioloog, en schrijver natuurlijk, ook een Bach-kenner. In zijn boeken speelt muziek en vooral de muziek van Bach een grote rol. Ook schreef hij in 2000 een Bach-boek. In het Duits werd dat vertaald als Bach und ich. Over Maarten het Hart en zijn liefde voor Bach geeft Govert-Jan Bach een aantal lezingen. En wel onder de titel Bach en hij, met een hoofdletter. En die hij, dat is dan Maarten het Hart natuurlijk. Onder andere op 11 november in de bibliotheek Eemland in Amersfoort. 11 november. In het Hartsboek Droomkoningin speelt de muziek van Bach een allesbeslissende rol. En we zullen een aantal van het Harts voorkeuren laten horen. Het eerste wat het kleine kind in dat boek hoort, opklinkend onder zijn slaapkamertje uit de woonkamer, is wat het kind het verbrande concert noemt. En dat blijkt het Brandenburgs concert nummer 2 te zijn.

En dat was het Brandenburgsconcert nummer 2, BWV 1047. Door Richard Kanji, blokfluit, Alison Burry, viool, Q. Ebbingen, hobo en Crispian Steel Perkins, tromba. Met het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. De Nederlandse Bachvereniging voert het prachtige Requiem van Bieber uit. Heinrich Ignaz Franz Bieber von Bieberden. Hij kwam uit Bohemen en leefde van 1644 tot 1704. Hij was componist en vioolvirtuoos. De Rozenkrantz-sonates zijn zijn bekendste werk. Maar deze voorganger, voor Bach, schreef ook een mooi requiem. In zijn tijd twijfelde niemand eraan dat de dood een hoopvol nieuw begin was. Afscheidsmuziek uit deze tijd is daarom ook niet alleen treurig, maar ook optimistisch, vanwege de hoop op verlossing. Naast hartverscheurende muziek klinkt er in dit requiem van Heinrich Bieber daarom ook opgewekte muziek, waarin de hoop op betere tijden hoorbaar is. Het is te vergelijken met het veel jongere Stabat Mater van Pergolesi. Daarin is ook veel vrolijke muziek te horen. Al is het thema, de rouw van moeder Maria om haar kind, op zichzelf een zwaar thema. Van 7 tot en met 10 november voert de Nederlandse Bachvereniging dit prachtige werk uit op verschillende plaatsen in Nederland.

Een uitvoering was dat van BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Uitgevoerd door de sopraan Agnes Giebel, de alt Claudia Helman, de tenor Helmut Krebs en de bas Jacob Stempfli. Het koor was het Heinrich Schütz-koor en het orkest het Pforzheim Kamerorkest onder leiding van Frits Werner. En hier eindigt voor vandaag Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 werk dagelijks op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur dit programma. Iedere dag, althans op werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor de jonge Franse violiste Amandine Beyer. Zij had les van Chiara Banchini, Christophe Coin en Hopkinson Smith. Ze is overladen met prijzen. Haar spel wordt majestueus en hypnotiserend genoemd. Het is dansend en vrij, niet gehinderd door technische problemen. U hoort haar nu eerst in het dubbelvioolconcert, waar het Largo ook weer tot Maartens favorieten behoort, Maarten het Hart dus. Maar dat geldt voor miljoenen andere luisteraars ook.

En dat was dan het dubbelvioolconcert in D klein, BWV 1043. De violisten Pablo Valetti en Amandine Beyer, samen met het ensemble Café Zimmerman. In het beroemde soloconcert in E groot hoort u niet alleen de dartelheid en het dansante in haar spel, het spel van Amandine Beyer, maar ook een doorleefde dramatiek. Haar stokvoering en frasering is van de hoogste orde. Letterlijk, frank en vrij.

U hoorde het vioolconcert nummer 2 in E-groots, BWV 1042, door Amandine Beyer en Lee Incogniti. Wanneer u precies wilt weten wat hier allemaal gedraaid en gespeeld wordt, dan moet u maar eens even kijken, u kunt ook uw opmerkingen kwijt dan, bij de concertzender.nl en met name bij Bach-concertzender.nl. Ja, de Mount Everest van zowel de componeerkunst als de violistiek, dat is de Chaconne uit de tweede partita voor vioolsolo. Maarten het Hart beschouwt dit als een van zijn grootste meesterwerken uit de muziekliteratuur en zo niet het wonderbaarlijkste. Het valt natuurlijk op door zijn ongewone lengte en intensiteit voor een laatste deel van een partita of suite voor de viool. Maarten het Hart ziet er een levensgang in met hoogte- en dieptepunten. Een route door het leven, in mineur en majeur. Toen hij dat allemaal schreef, was de hypothese van Helga Toenes in haar boek Tanz oder Tombeau uit 2005 nog niet bekend. Zij voert verklaringen aan waarin ze laat zien en horen dat er in die chaconne allerlei koralen die over rouw gaan zijn verwerkt. Bachs vrouw is dan net overleden en dat ongelofelijke verlies zou hij in deze muziek hebben verwerkt. En in dat geval dient de muziek dan ook als zelftherapie. Amandine Beyer speelt dit heel Frans, vederlicht, maar intens. Een spannend relaas, waarin de hondsmoeilijke techniek voor haar geen beletsel is om de expressie te laten opbloeien. De chaconne.

Dat was de Chaconna uit de Partita Viool Solo nummer 2 in D-klein, BWV 1004. De violiste dus, Amandine Beyer. Tot slot enige delen uit een solo vioolsonate van Johann Georg Pisendel. En die Pisendel die leefde van 1687 tot 1755. Hij was dus tijdgenoot en een collega van Bach. Hij was een Duits, zeer virtuoos violist, componist, dirigent en muziekpedagoog. Hij was een jongere collega van de vioolvirtuoos en componist Bibert, die we eerder deze week hoorden. Hij studeerde bij Torelli, werd op 16-jarige leeftijd violist aan het Hof van Ansbach, studeerde daarna enige tijd aan de Universiteit van Leipzig, maar koos tenslotte toch geheel voor de muziek. Hij was werkzaam in Leipzig en Dresden, nu eens als violist, dan weer als gezien dirigent. Hij schreef 7 vioolconcerten, 4 concerti grossi en vioolsonates. Bach ontmoet hem al in Weimar en het lijkt haast onmogelijk dat iemand anders dan Pisendel de hondsmoeilijke solowerken van viool van Bach heeft kunnen uitvoeren. Je kunt in deze solosonate van Pisendel horen hoe verwant deze muziek is. Bach heeft een andere statuur en niveau, maar de viooltaal is verwant. Vandaar dat Amandine Beyer ervoor koos een stuk van deze Pisendel op te nemen. Leuk en interessant.

Amandine Beyer speelde de solosonate voor viool in vier delen van Pisendel. En tot zover geen dag zonder Bach. Want zo heet dit programma, iedere middag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller is Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach, tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Berends die ontzagwekkende hohe messen, muziek die blijft boeien en intrigeren. In de Noorderkerkconcerten in Amsterdam, waar altijd al veel Bach op de lessenaar staat, nu een heel project waarin een selectie van zangers stap voor stap dit werk uitvoeren. Als een spannend proces van ontwikkeling. Zie de site Noorderkerkconcerten. Het is vreselijk moeilijk muziek om te spelen en te zingen. Het eerste deel voor Dresden geschreven en mogelijk zelfs mede uitgevoerd door de castraten van het Dresdense Hof. Toch niet te moeilijk voor amateurs, dacht Madeleine Ingenhaus, en zij ontwierp voor het eerst een amazing hohe messe. Met best wat voorbereidingsdagen, kijkt u maar eens gauw op de site van Passieprojecten of u misschien nog mee kan doen. We gaan nu luisteren naar het eerste deel van de hohe messe, de Missa 1733, een Missa Brevis, een korte mis, Kyrie en Gloria. U kent het verhaal waarschijnlijk wel, Bach die in Leipzig 1733 omhoog zat met zijn werkgevers en de dood van vele kinderen, eigenlijk in een crisisverkeer, krijgt een kans om door te componeren daaruit te komen. Want in dat jaar sterft de keurvorst van Sachsen, August der Starke, en volgt er een periode van nationale rouw, waarin ook kantates in de kerk verboden waren. Bach had nu tijd om zo'n uitzonderlijk werk als de Hohe Messe deel 1 te schrijven. Helemaal gericht op de keur van solisten die aan het Dresdense Hof werkten. En opgedragen aan de nieuwe keurvorst die erg van muziek hield. Bach hoopte door dit werk de titel van koninklijke hofcomponist te krijgen. Maar pas 3 jaar later wordt hem die verleend en verbetert dan zijn benarde positie in Leipzig aanmerkelijk. U hoort nu de Missa 1733 in een uitvoering van John Budd en zijn Danjidens. Hij gaat uit van de versie van Joshua Rifkin, die hard aantoont dat hohe messe geschreven is voor kleine bezetting. Solisten met steun van verdubbeling van hun stem door ripianisten, de vullers. Dat zijn er dan totaal in bepaalde stukken maar 4, in andere 8 door de ripianisten, of 10 waar er een extra partij voor de tweede sopraan is uitgeschreven. De toevoeging van een tweede sopraanpartij geeft een hoger, meer hemels geluid. Rifkin gaat uit van de versie van de hohe messe waar Bach aan het eind van zijn leven de hand aan legde. Hij kreeg het zelfs niet helemaal af, zodat er eigenlijk sprake is van een onvoltooide. De aanvullingen die Carl Philipp Emanuel in zijn latere uitvoeringen van dit werk van zijn vader erin aanbracht, die zijn er dus uitgelaten.

Dat was het vioolconcert voor twee violen, dubbel vioolconcert, BWV 1034 in D klein van Johann Sebastian Bach, met als solisten Herman Krebbers en Theo Orlof, met het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterlo. En het was een opname uit 1952. Maarten het Hart vertelt vaak hoe moeilijk het was om cantates op de plaat te bemachtigen. Die kwamen in de jaren 60 maar mondjesmaat op de markt. Simon Vestdijk moest het nog met de partituren doen die hij op de piano speelde. En Maarten kon zich gelukkig prijzen met de opnames van Frits Werner op Erato, die toen uitkwamen. En hier dan de prachtige cantate 140. Wachet auf, ruft uns die Stimme. De melodie van het beginkoor zou terugkeren in het gelijknamige orgelstuk van de Schubler-chorale als BWV 645.

Dit was een uitvoering van de kantate BWV 140, Wachet auf, ruft uns die Stimme, door het Heinrich Schütz Koor en het orkest van Pforzheim, onder leiding van Frits Werner, een oude Erato-opname. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach op deze werkdag. Iedere dag, werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. En van 1 tot 2 uur dit programma dus, zoals op iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We bevinden ons in de Maarten het Hart Bachweken. Niet alleen Maarten het Hart vindt de Chaconne voor viool solo van Bach het allergrootste en merkwaardigste stuk muziek ooit geschreven. Dat vonden vele muzici, onder wie trouwens ook Schumann en Brahms al. Maarten het Hart heeft de Chaconne als leidraad van zijn kunstige boek Droomkoningin genomen. Een doorgaand grondthema met vele variaties, eigenlijk het leven zelf, of een leven als een biografie in muziek. Zo overdenkt de hoofdpersoon uit Droomkoningin, met een anker, daarin ook zijn leven, zich na een slippertje met een wilde dame 's nachts naar zijn eigen vrouw spoedend. Deze Renske had hij leren kennen toen ze bij een schoolconcert de Chaconne speelde. En meer verliefd op Bach dan op Renske, trouwde hij met haar, onder meer omdat zij de Chaconne speelde. We luisteren nu naar een uitvoering van Arthur Grumiaux uit de jaren 60. Van diens platen, met trouwens prachtige hoezen, waarop het prachtigste kalligrafische notenschrift van Bach staat. Die platen van Arthur Grumiaux, daar leerden velen toen zijn 6 stukken voor vioolsolo kennen. 3 sonates en 3 partita's. We hebben dus gelukkig het handschrift van Bach, het Rijnschrift. Helaas niet van die net zo mooie 6 suites voor cello solo. Die hebben we in een kopie van zijn tweede vrouw, Anna Magdalena. Magdalena gaat overigens het boek heten van Maarten het Hart over zijn moeder, dat in februari uitkomt. Deze titel, ja, omdat zijn moeder zo heette. Nu dus de Chaconne voor vioolsolo.

En dat was de violist Arthur Grumiaux met de partita voor vioolsolo nummer 2 in D klein, BWV 1004. Een Philips-opname uit 1961 van Arthur Grumiaux. Maarten het Hart behoort tot een van de grootste kantatenkenners. Hij kent ze allemaal bij naam en toenaam, alsmede het nummer. En hij houdt ook ontzettend veel van ze. Hij begrijpt eigenlijk niet dat al die duizenden die zo verzot zijn op de Matthäuspassie niet ook van de kantates houden. Nu is dat gelukkig flink veranderd in de loop der jaren, want er worden veel kantates uitgevoerd en op cd gezet. Al 4 volledige cycli bijvoorbeeld. Maar toen Maarten het Hart ze begon te ontdekken, toen waren ze maar mondjesmaat te krijgen. De reeks kantates die hij favoriet vindt is te groot om allemaal te laten horen, maar vandaag dan toch een hele mooie. BWV 170. Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust, gelukzalige rust, heerlijk zielsgevoel. Een solokantate voor alt. In Bachs tijd gezongen door een jongensalt. Of een volwassen tomaner met falsettechniek. Het zingen met de kopstem, zoals zoveel in de popmuziek voorkomt nu. En daar heeft Maarten het Hart altijd wat moeite mee, zowel met de popmuziek als de countertenor. Hij vindt die countertenors maar zangers met voorwielaandrijving. Ja, wat hij daar nou precies mee bedoelt, dat is niet zo duidelijk. Slaat het op het hoog of voor in de keel zingen van de countertenor in plaats van de meer gronderige, lagere basstem. De voorkant van de zanger, als het ware. Hij bedoelt toch niet dat het eigenlijk gemankeerde zangers zijn? Ja, als auto's met voorwielaandrijving. De echte autokenner weet dat dat nu juist de speciaalste en beste auto's zijn. De auto's met de beste wegligging. Beroemd als de Citroën Traction Avant, de DKW en de Audi of de Mini. We gaan er maar vanuit dat Maarten dat ook bedoelt. Superbe zanguitvoering, net als de superbe wegligging van dit soort auto's. Maar misschien weet hij meer van Bach en peentje samen met Ui dan van auto's. We gaan het vragen. Hier een uitvoering door de countertenor der countertenors, Alfred Deller. Al in de oorlog begon deze grote en imposante mannen aan onderzoek naar deze toen verdwenen falsettechniek voor de lagere mannenstem. Onze samensteller, Govert-Jan Bach, hoorde hem nog op 78 toerenplaten. Hij had enorme invloed op iemand als Gustav Leonhard, die hem hier op het orgel begeleidt. Een historische opname, dus ook weer, uit 1954... Gustav Leonhard verklaarde later dat hij van Deller had geleerd hoe belangrijk de tekst voor de barok was en hoe natuurlijk Deller die teksten zong. Hoor hoe teder en innig dit is. Eigenlijk nog onovertroffen. Deze voorwielaandrijving die trekt je moeiteloos door elke zware bocht.

BWV 170 was dat, Vergnügte Ruhe beliebte Seelendust. En u hoorde de countertenor Alfred Deller en verder Gustav Leonhardt aan het orgel en hij dirigeerde ook. De cellist was Nicolaus Arnoncourt en het ensemble het Leonhardt Barok Ensemble. Maarten het Hart is een multigiftend talent. Gedragsbioloog van formaat, gevierd schrijver. Bach- en Mozart-kenner, inmiddels ook geliefd tuinder, maar ook pianist en organist. Over dat laatste is hij bescheiden. Hij mocht in zijn jeugd alleen wat met klaver scribo oefenen. En dat is geen voorbereiding voor een mooie klaviercarrière. Maar hij is dol op al die werken van Bach voor klavier, waarvan hij best wat speelt. Hier nu Ton Koopman, met wie hij vaak in gesprek was, die hier dat verbluffende jeugdwerk van Bach speelt, de Passacaglia. Ook hier variaties in de hoge stemmen op een doorgaande ostinate baslijn. En daarna tot besluit nog een deel uit de veel latere Schübler-chorale voor orgel.

U hoorde achtereenvolgens BWV 582, de Passacaglia en de Schubler-koraal, uitgevoerd door Ton Koopman op het Christian Müller-orgel in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tot zover dit uur van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Morgen zijn we er weer om 1 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Het is woensdag en voor de solistendag, dat hebben we nu tegenwoordig met woensdag, hebben we gekozen voor Marcel Pontzele. De uitzonderlijke hoboïst die zelf zijn instrumenten maakt en ook nog zo fantastisch speelt. Marcel Pontzele, geboren te Kortrijk in 1957, studeerde hobo en kamermuziek aan de conservatoria van Brugge, Gent en Brussel. En sindsdien speelde Marcel Pontzele in tal van gereputeerde barokorkesten mee, onder andere La Petite Bande, de Amsterdam Baroque Orchestra, La Chapelle Royale, en hij stond bovendien samen met dirigent Philippe Herrewegen aan de basis van l'Orchestre des Champs-Élysées. Hij richtte in 1988 Il Gardellino op, waarvan hij artistiek leider is. Marcel Pontzele geniet een stevige internationale reputatie als barokspecialist en wordt door talloze dirigenten als solist gevraagd voor concerten en cd-opnames bij diverse labels. Hij heeft zowat alles uitgevoerd en opgenomen wat Bach, Vivaldi, Mozart en anderen ooit voor hobo hebben geschreven. Samen met zijn broer bouwt Pontzele ook zelf heel nauwgezet oude instrumenten na, die eveneens wereldwijd als referentie gelden. Hier maar een paar van die lofbetuigingen uit de hele wereld: een fenomeen, fluwelen klank, de beste barokhoboïst ter wereld. Als je hem Bach hoort spelen, nou dan weet je dat volmaaktheid bestaat. We horen hem nu eerst met de lagere Oboe d'Amore, de liefdeshobo. Is dat niet de mooiste hobo? De concert is een bewerking voor hobo van een klavierconcert. Al neemt men wel aan dat het daar oorspronkelijk voor geschreven is.

Marcel Ponsele en Il Gardellino gaven een uitvoering van het concerto in A groot voor oboe d'amore. De hobo is echt het barokinstrument. Het verdrong omstreeks de 17e eeuw langzamerhand de zinken en trombones uit de Renaissance. De barok, die zo gericht is op heldere articulatie en doordringende verstaanbaarheid, vond in de hobo een passend instrument. In de cantates en passionen van Bach speelt zij een steeds belangrijke rol. Vaak staat de hobo voor de zoekende of de vertwijfelde mens, of voor het leven zelf, voor de existentie. In de tenoraria, Ich will bei meinem Jesu wachen, maakt de tenor een statement. Je gaat meteen horen dat er iets aankomt, een verklaring. De hobo is dan de wegbereider van de tenor, die beweert dat hij zeker zal waken bij de angstige Jezus. Intussen, heel gemeen eigenlijk, zingt van de overzijde van de kerk een koor een slaapliedje met de tekst Zo schlafen unsere Sünden ein. De tenor en de hobo maken zich samen steeds sterker om maar niet in slaap te vallen. Haast tegen de klip op. Luister maar, dan hoor je het. We weten, ja horen, dat het niet lukt. Jezus vindt ze slapend als hij de discipline nodig heeft. Bach gaat altijd verder dan de tekst. Een kolfje naar Marcel Ponsele's hand.

Ich will bei meinem Jesu wachen, uit de Matthäuspassie. De tenor was Werner Gura en u hoorde als solo-oboist dus Marcel Ponsede en ook nog het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herwegen. Marcel Ponsede nu weer in zo'n mooi concert, BWV 1059R, een reconstructie voor gewone hobo van Joshua Rifkin. Deze Amerikaanse muzikoloog en dirigent heeft het vermoeden dat het ooit een hoboconcert in D-klein was. Het prachtige langzame tweede deel is ook te vinden in de kantate 156, Ich steh mit einem Fuß im Grabe.

Uit BWV 101, Niem van ons, Herr du treuer Gott, hoorde u het beginkoor. Het duet voor sopraan en alt, Gedenk aan Jezu bitteren tood. En het slotkoraal, Leid uns mit deiner rechten hand. Met als uitvoerenden de sopraan Ellie Ameling, de alt Helen Watts, het proartekeur, het koor dus uit Lausanne, en l'Orchestre de la Suisse Romande, ook uit Lausanne, onder leiding van N.R. Stans-Remet, een opname uit 1969. Nu Ellie Ameling solo in het recitatief en aria Ich habe genug schlummert ein, uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Met Gustav Leonhard, hier een zeer gelukkige combinatie. Maarten het Hart is een zeer precieze forser met een scherp waarnemingsvermogen. Hij is geen muzikus of muzikoloog, maar dat waren meer grote Bach-kenners niet. Schweitzer had wel orgelles van Widor gehad, maar was toch eerder theoloog, filosoof en arts dan beroepsmuzikus. Spita was filoloog en Vesdek die was huisarts. Maarten het Hart merkt op dat deze aria al uit het tweede notenbüchlein voor Anna Magdalena stamt en dat is al verzameld in 1725, 2 jaar voor de gelijknamige kantate voor bas werd gecomponeerd. Toch een slaapliedje voor zijn vrouw, dus ver voor de theologische connecties met Simeon die naar de dood verlangt. Het past wel bij het prachtige lied van Stölzel, Bist du bei mir, dat in dezelfde band is opgenomen. Nog weer foutief op de hart- en zielijst van dit jaar opgenomen, als van Bach. Maarten het Hart zegt van deze aria, Schlummert ein, ihr matten Augen, daarvoor schieten woorden tekort. Laat u meenemen.

Dit waren recitatief en aria Ich habe genug, Schlummert ein uit het notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach. Met sopraan Ellie Ameling, Gustav Leonard Klaver-Simbel en Angelica Mai-Cello. Dan nu die wonderschone kantate Ich habe genug voor Bas, BWV 82, van 2 februari 1727. En dat was het feest van Maria Reinigung. Waar de oude Simeon het Jezuskind in zijn handen krijgt en zegt dat hij nu kan gaan, nu hij het kind gezien heeft. Een kantate over loslaten. Ponsele en Bach hierbij ingebracht, want de hobo speelt een belangrijke rol. U hoort weer de aria Schlummert ein, maar dan met de bas. De laatste aria, Ich freue mich auf meinen Tod, geeft de paradoxale doodsmystiek weer.

Wegen. In 1724, dus een half jaar na de Johannespassie, klonk deze adventskantate BWV 62. Nun komm der Heiden Heiland. Bach zoekt weer eens de grenzen met deze koraalkantate op. We herkennen het Lutherkoraal haast in alle delen van deze koraalkantate. Luther baseerde zijn koraal op de middeleeuwse hymne Veni Redemptor Gentium, kom redder der volkeren, ook dus de heidenen. Een indringend beginkoor in B-klein zet de toon, enorm spannende muziek. En daarna neemt de tenor ons mee in zijn verwondering van wat er met kerst gaat gebeuren. Ontwapenende muziek na het heftige beginkoor, alsof langzaam een geheim onthuld wordt. En even later komt de bas ons versterken met een krachtige aria waarin Jezus als de zegevierende held wordt bezongen. Jezus zal nog heel wat moeten bevechten. Dan wordt de intieme kerstsfeer opgeroepen door een prachtig recitatief van sopraan en alt, alvorens het slotkoraal klinkt.

En dat was Nun Komm, der Heiden Heiland. En dat was nummer 2 uit 1724, BWV 62. Sibylla Rubens, sopraan. Christophe Précardien, tenor. Sarah Connolly, alt. Peter Kooi, bas. En het Collegium Vocale Gent. Het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. Een van de orkesten die het Weihnachtsoratorium gaan spelen in het Concertgebouw is de jonge Belgische formatie Baroque. De B slaat zowel op de B van barok. Ja, en rock, dat roept iets op van jong en modern. Hoor wat er in hun handen met Bach gebeurt. Gedurfd. Bach, zwaar of saai? Ze spelen met Gary Cooper aan het klavier. Het klavierconcert in F klein BWV 1056 op de fortepiano. Heel goed mogelijk dat de oude Bach dat ook al deed aan het eind van zijn leven, toen die fortepiano's eraan kwamen. Onvolmaakt nog wel, maar wie weet speelde hij er al een concertje op. Zeker een van zijn zonen, zoals Carl Philipp Emanuel. Want in Berlijn, waar hij toen werkte, daar stonden er al een paar van Silbermann.

U hoorde tot besluit van onze uitzending van vandaag het klavierconcert in F klein, BWV 1056, van Johann Sebastian Bach dus. En u hoorde Gary Cooper op fortepiano met het Belgische ensemble B-Rock. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag op de Concertzender en ook vandaag. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op uitgerekend 2 december 1724, en dat is op de dag af precies 300 jaar geleden, toen schreef Bach de adventskantate BWV 61, Nun komm der Heidenheiland. Vandaag dus de 300ste verjaardag van deze heerlijke kantate. De opening van het kerkelijk jaar koppelt hij aan de Franse ouverture. Muziek verbonden met de binnenkomst van Lodewijk XIV in zijn theater in Versailles. Zwierig en gewichtig. Deze kantate preludeert zo op de komst van de koning die Jezus zal zijn. Het Lutherkoraal voor de Advent over de komst van Christus is erin opgenomen. Bach zal nog vaker ouverturenmuziek combineren met koralen tot prachtige openingskoren. Zeer treffend is de klop aan de deur van ons hart. Je hoort het kloppen in de basso continuo, samen met de bas, de Vox Christi, de stem van Christus. Die nodigt ons uit om de deur van ons hart te openen. En daarop reageert natuurlijk de bruid, de geliefde van Christus, die altijd door een sopraan wordt gezongen. Het erotisch mystieke beeld is dat van het intrekken van Jezus Christus in de woning van de bruid. Dit is een voorbode van de sopraan-aria Ich will dir mein Herz schenken, 3 jaar later in de Matthäuspassie. En let op hoe de violen in het slotkoor al de heerlijke kerstsfeer neerzetten met hun hemelse hoge klank.

Nun kom, de Heidenheiland, BWV 61. Sibylla Rubens was de sopraan, de teneur Christophe Brigardien en de bas Peter Kooi met het Collegium Vocale Gent, dirigent Philip Herwegen. Op zondag 14 december dan speelt de Academie für Alte Musik Berlin met een keur van zangers in het concertgebouw het Weihnachtsoratorium. En die academie, ja, dat is wel een van de beste barokorkesten van het continent. Ze kennen een heel eigen dynamiek en werken met grote dirigenten. Maar ja, die kunnen ook heel goed zonder. Hoor hoe ze hier in het triplconcert in A-klein, BWV 1044, spelen. Deze indringende muziek krijgt van hen net die diepte die het nodig heeft. Terwijl het heel muzikaal blijft. Aangezien de zonen van Bach nogal wat hebben meegecomponeerd in dit werk, is het gerechtvaardigd om het met een fortepiano uit te voeren, zoals de Academie doet. Mogelijk heeft een van hen het daarop ook gespeeld, een van die zonen, en luisterde vader Johann Sebastian instemmend mee. Laat u gezeggen door dit veel te onbekende concert. Sturm und Drang gloort al aan de einde, maar het is behalve treffend ook galant, prettig voor het gehoor. De Academie für Alte Musik.